Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neuteboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3, en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neuteboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3, en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sportlicus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Volley.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eigen...

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NSC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte, de dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakkerdier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakkerdier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel. Vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldde onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Sijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Sijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje, met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Stromen van Zegen. Hier bij de streekomroep van Goeree-Hoofdlakee, Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 2630 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is André de Boer en ik wens u een mooie avond bij het luisteren naar onze programma's.

Het eerste uur van deze avond zit er alweer bijna op. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 26 30 voor een verzoek. Vraag een lied aan voor uzelf. Of maak iemand blij met een mooi lied. Ik wens u over de komende twee uur veel luistergenoegen bij Stromen van Zegen. Het is nu tijd voor het nieuws. En daarna zijn we weer terug. Graag tot straks.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij uw eigen verzoekplatenprogramma Stromen van Zegen op Omroep Archipel. Ook deze avond weer 2 uur met verzoekplaten, gemaakt door het team van vanavond. Dat is Willem Vraag aan de knoppen, Greet Grimwis aan de telefoon en mijn naam is Simon Voortman. Wilt u zelf nog een verzoek aan plaat aanvragen? We hebben, geloof ik, nog wel een paar mogelijkheden om verzoekplaten aan te vragen. Bel naar de studio via 0187-68-2630. We beginnen vanavond met het eerste verzoekplaat. Dat is voor de kleintjes onder ons. Geniet ervan en zing maar mee als het kan. Weer een fijne schoolweek toegewenst met de groet van het team van Stromen van Zegen. We gaan luisteren naar Ik wandel in het licht met Jezus, gezongen door kinderkoor De Zuiderzangertjes.

Het volgende verzoeknummer is bestemd voor opa Kees Aleman in de Vlietberg. Zomaar weer een wekelijkse groet van Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. We gaan draaien, we gaan luisteren naar Psalm 25, vers 2 en 4. En het wordt gezongen door een samenzang uit Kampen.

De Koning der Aarde, dat is het volgende verzoeknummer. Gaan we naar luisteren. Voor allen die de vlag uit konden hangen voor een geslaagde examen. Een spannende week was het vorige week, dus een hartelijke felicitatie met je behaalde diploma. Veel succes op jullie verdere levenspad en een groet van het team. De Koning der Aarde wordt gezongen door jongerenkoor Con Amore.

In Grenwes, vorige week mocht je je verjaardag gedenken. Alsnog van harte gefeliciteerd. En ik hoop nog vele keren samen te werken met je in de Vlieberg. Dat schrijft Teuny en daar krijg je ook een hartelijke groet van. Verzoeknummer is Het Ruwe Pad en het wordt gezongen door het mannenkoor Eiland Urk.

Het volgende nummer is aangevraagd voor een aantal mensen van de PCOB. We gaan zo meteen luisteren naar Heer God, u loven wij. En dit is aangevraagd voor de volgende personen. Op 8 juni was jarig mevrouw Tanus de Blok uit de PC Hoofdstraat in Sommelsdijk. Op 9 juni de heer Bom uit de Stoofstraat in Olgensplaat. 11 juni was jarig mevrouw Blokland van Oudenaren uit de Pietersstraat in Melisand. En op 12 juni de heer Akke van het Paulus Potterhof in Middelharnis. Vanavond krijgen de jarigen een felicitatie en een groet van de leden en bestuur van de ANBO PCOB Gorrie Overflakkee. Heer God, u loven wij, wordt gezongen door Hendrikslands Mannenkoor.

gaan luisteren naar Psalm 100, alle vier de versen. En het is bestemd voor Dikkie Ras. Een muzikale felicitatie voor Dikkie, omdat zij vorige week haar verjaardag mocht gedenken. En we wensen haar nog een gezond nieuw levensjaar toe, samen met allen die je dierbaar zijn, met een hartelijke groet van de Vriendenclub. Psalm 100 dus, het wordt gezongen door het mannenkoor Staphorst en een samenzang.

Voor het volgende verzoeknummer gaan we naar Tom Komans in Goede Rijden. Op 14 juni, jongstleden, was je jarig en Kees en Klaasien van Koppen uit Oudorp vieren op 17 juni hun 60-jarig huwelijk. We willen hen hiermee van harte feliciteren en God zegen toewensen van de doopsgezinde gemeente in Oudorp. We gaan luisteren naar Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En het wordt gezongen door diverse koren hier uit de buurt met een samenzang.

Dat waren dus het Duivelands Mannenkoor, het Oudorps Mannenkoor en het Delta Mannen Ensemble die samen zongen: Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Verder gaan we naar Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Het is bestemd voor opa Aleman in de Vlieberg. Een bemoedigende groet van Niels, Ilse, Harm en Daan. Het wordt gezongen door een samenzang uit Dirksland, Psalm 121.

Het volgende verzoeknummer is Als op Slevenzee de stormwind loeit. Het wordt aangevraagd door Pauw voor Pauw Boelaars in Westvoorne, die 11 juni jarig was, en Huip Danes van de Blauwe Disselstraat, die woensdag 17 juni hoopt hij jarig te zijn. Een hartelijke felicitatie en Godzegen toegewenst van de oudere bezoekers van de Levensbronkerk. Als op Slevenzee de stormwind loeit, wordt gezongen door de 1600 mannen uit Katwijk.

Voor Riet Keizer uit Stellendam werd het nummer aangevraagd Amazing Grace, genade zo oneindig groot. Een muzikale felicitatie voor Riet, omdat zij afgelopen dinsdag jarig was met het lied Amazing Grace, met de groet van Kees en Pie van Wezel. We gaan luisteren naar het mannenkoor Eiland Urk.

Het laatste nummer voor het nieuws van 8 uur gaan we nu draaien. Dat is Het Er Gaat Door Alle Landen. En dat is bestemd voor mijn achterkleinkinderen Lucas Grimmis, die zondag jarig was, en Levi de Jong, die vrijdag jarig is geweest. En beide krijgen een muzikale felicitatie van oma Tanis uit de Vlietberg. We gaan dus luisteren naar Er Gaat Door Alle Landen. Het wordt gezongen door een sopraan en een jongenssopraan.

0: Zoals gezegd, het laatste nummer voor het nieuws van 8 uur. We gaan er even tussenuit voor het nieuws en de reclame. En een bakje koffie drinken. Heeft u zelf nog een verzoekje? Bel naar de studio 0187 68 26 30. Tot straks na het nieuws.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendom van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

We beginnen het tweede uur van Stromen van Zegen met een meditatie en er staat boven: hoe zien we God aan het werk? En als tekst staat erbij: en wij hebben het profetische woord dat vasten zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dat komt uit 2 Petrus 1, vers 19. Oscar Lohuis schreef het onderstaande stukje. Als je kijkt naar de titels van preken die op zondagmorgen in kerken worden gehouden, valt op dat de meeste preken over het hier en nu gaan en dat zij gericht zijn op onszelf, als christenen. Maar de Bijbel gaat niet over christenen, maar over Gods reddingsplan voor deze wereld. In de Bijbel wordt niet alleen teruggekeken op wat de Heere in het verleden heeft gedaan, maar wordt ook vooruitgekeken naar wat hij in de toekomst zal doen. Het goede nieuws is dat de Messias zal terugkomen en dat hij een rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Jezus predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. Met het profetisch woord bedoelt Petrus dat evangelie dat ons vertelt over de uitwerking van Gods reddingsplan in de toekomst. Wie de Bijbel goed leest, ontdekt dat vooral Israël het volk is waardoor God zijn reddingsplan in de toekomst zal volvoeren. Het koninkrijk van Israël zal worden hersteld, Handelingen 1 vers 6. Jezus zal Israël verlossen, Lucas 24 vers 21. Hij zal plaatsnemen op de troon van zijn vader David, Lucas 1 vers 32 en 33. Hoe kunnen we zien hoe dicht we bij de tijd van de verlossing zijn? Waarin zien we God aan het werk in onze tijd? Als de Bijbel zegt dat God door Israël zijn reddingsplan zal volvoeren, dan is het toch opmerkelijk dat wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Joden keren terug naar het land en Israël staat sinds 78 jaar weer op de kaart van de wereld. Jeruzalem is voor het eerst sinds 586 voor Christus weer helemaal in Joodse handen. Kijk naar Lucas 21, vers 24. De volkeren van deze wereld gaan tekeer tegen Israël, maar zelfs dat is geprofeteerd als iets dat kort voor de tijd van de verlossing plaatsvindt, Zacharia 12, Ezechiël 38. Het is heel bijzonder om in het licht van het profetische woord in deze tijd te mogen leven. Aldus Oscar Lohuis. We gaan verder met de verzoekjes. Het verzoeknummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 68, vers 10. En het is bestemd voor de heer en mevrouw van de Bos Groenendijk. Nog een hartelijke felicitatie voor jullie 65-jarig huwelijk. We wensen dat jullie nog goede jaren mogen blijven onder Gods zegen, met een hartelijke groet van Mario en Jan Vlietland uit Goedreden. Psalm 68, vers 10 wordt gezongen door het Urker Mannenkoor.

We gaan naar de jarigen in de Vlietberg. Gisteren was jarig mevrouw A. Nobel Looy op woongroep 102. En woensdag hoop jarig te zijn mevrouw A. Bazen van Oudhuizen, kamer 114A. We feliciteren de jarigen van harte met de groet van het team van Stromen van Zegen. We gaan luisteren naar Ster in Donkere Nachten, gezongen door het Urker Vissersvrouwenkoor.

Het volgende verzoeknummer is Dankzij Dier Her. Voor Dick en Tineke Voogd ter bemoediging een muzikaal lied vanuit de studio van Greet. Het wordt gezongen door drie gezamenlijke mannenkoren en getiteld Dankzij Dier Her.

volgende twee verzoeken zijn voor Psalm 134. En we beginnen met Krijn en Jotanus uit Rusburg. Zij krijgen een lied aangeboden.

We gaan luisteren naar Psalm 42, de versen 1, 4 en 5. Het werd aangevraagd voor Co en Marleen Tanus en Klaasje Tanus. Bedankt voor het mooie muzikale lied voor mijn verjaardag, wordt erbij geschreven. Staat niet bij wie het aangevraagd heeft, dus dat weet ik niet. Maar we gaan luisteren naar Psalm 42, versen 1, 4 en 5 van het Duivelands Mannenkoor.

We zijn netjes op tijd, want op mijn playlist zie ik staan dat het volgende nummer gestart moet worden zo rond 8:30. En dat is het nu net. We gaan dus zometeen luisteren naar de Stad van Behoud. En dat wordt aangevraagd voor enkele bekenden in de Vlietberg. Voor Kees van Westdijk, Tineke van Dam. En ook daar moet ik zeggen sorry, want er staat Tine van Dam. Beter lezen. Pie Voogd, Jansje van Erkelens, Corrie te Brugge, Adrie van Wezel en Wika Tanus. Zomaar een lied ter bemoediging en hoopt nog vele gezellige praatjes aan de grote tafels van Cotanus. Stad van Behoud wordt gezongen door het mannenkoor Eiland Urk en Bariton.

De haven van Rust werd aangevraagd voor de heer Rijn Kleine uit Bestewaard, kamer 145. Een bemoedigend lied van Greet uit de studio. De haven van Rust wordt gezongen door het mannenkoor Sion uit Katwijk.

Kees en Klaasien van Koppen zijn woensdag 60 jaar getrouwd. Dat is woensdag de 17e. Een hartelijke felicitatie en nog goede jaren samen. Het werd aangevraagd door Gerry en zij vroeg aan... vaste rots van mijn behoud. En even kijken of dat ik ook het koor nog kan vinden waar het erbij hoort. Mannenkoor Eiland Urk. Vaste rots van mijn behoud.

Alle bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen op het eiland en ver daarbuiten natuurlijk ook krijgen een lied aangeboden door het team Stromen van Zegen. Zomaar een bemoedigende groet. We gaan luisteren naar Psalm 150.

We hebben nog wel wat tijd over voor een gedicht. En ik heb het volgende gedichtje gevonden. En er staat boven, kom haastig. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt de boer, wil spoedig komen, maar na de oogst. Want van mijn nieuwe stuk land heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt het kind. Maar nu nog niet. Ik moet nog met vakantie naar de bossen. Maar ik zal zwaaien, zodat u het ziet, als u ons onder schooltijd komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, die ik gemaakt heb voor het jeugdverband, over gij zult het wel verstaan na deze? De beden komen in de hemel aan. De cherubijnen zwijgen die ze brachten. En Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? Zijn vader zucht, je moet nog even wachten. Even wachten dus nog. En we gaan dat wachten doen met het laatste verzoek wat we nog hadden voor vanavond. En dat is voor Bas en Willy Moerkerk. Een hartelijke groet van Greet. Bedankt voor het mooie lied. Wij waren verrast door het lied. Dat werd overigens aangevraagd door Dirk en Tineke Voogd. Dick en Tineke Voogd, moet ik zeggen. We gaan luisteren naar Al de Weg leidt mij mijn heiland van het mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Onderweg leidt mij in mijn heiland van het interkerkelijk mannenkoor Fontanus. Dat was de laatste plaat van dit verzoekplatenprogramma op de maandagavond 15 juni 2026. Wilt u nog meer naar Stromen van Zegen luisteren? Dat kan komende zondagavond tussen 8 en 10 uur. En volgende week maandag zijn we er dan weer met een nieuwe aflevering van uw verzoekplatenprogramma, waarvoor u natuurlijk verzoekplaten kunt aanvragen. En dat kunt u doen per brief naar de Omroep. Er staat hier natuurlijk weer geen de contactinfo bij, maar goed, u kunt het ook via de website doen, www.omroeparchipel.nl/informatie/stromen van zegen, en dan komt u vanzelf bij het formuliertje waarin u kunt aanvragen voor wie het bestemd is, door wie het aangevraagd wordt, waarom u het wilt doen en het verzoeknummer. Goed, dat staat allemaal op de website. U kunt natuurlijk ook op de maandagavond bellen naar 0187-686630... of een briefje inleveren bij de Vlieberg, Westvoorn en Spectrum voor vrijdagavond 17 uur. Goed, daarmee zit het programma er weer op. Vanavond gemaakt door Willem Verhagen aan de techniek, door Greet Grimmis aan de telefoon, en mijn naam was Simon Voortman. We horen u graag weer komende zondagavond of anders op de maandagavond. En u weet het, tussen 6 en 7 op de maandagavond zit ook nog een uur non-stop muziek van Stromen van Zegen. Hiermee neem ik afscheid van u. Tot een volgende keer. Dag!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

Bij de Concertzender kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Sans Souci. En meestal hoort u in dit programma muziek uit de 18e eeuw, maar de klassieke periode loopt door tot na 1800. En daarom laten we in deze eerste Sans Souci van het jaar muziek uit een nieuwe eeuw horen, de 19e dus. Als eerste hoort u een pianoconcertino van Johann Nepomuk Hummel. In zijn tijd werd deze componist en pianist gezien als de opvolger van Mozart. Zijn werk staat uiteindelijk niet bovenaan de lijstjes van de uitvoerende muzici, maar opnames zijn er gelukkig volop. Zoals van dit concertino voor piano en orkest in G groot opus 73 door Solamente Naturale Bratislava onder leiding van DJ Talpin. En de pianist in deze uitvoering is Alessandro Comelato.

U heeft geluisterd naar een concertino in G-groot van Johann Nepomuk Hummel door Solamente Naturali Bratislava onder leiding van DJ Talpin met pianist Alessandro Comelato. Hummel had in Wenen één grote concurrent en dat was Ludwig van Beethoven. En waar Hummel de publiekslieveling was, was Beethoven de visionair, de hemelbestormer. Maar niettemin was ook Beethoven een beroemdheid. Veel concertgangers namen het feit dat zijn muziek soms wat moeilijk is graag voor lief. En natuurlijk zijn alle symfonieën van Beethoven overbekend. We breken hier dus graag een lans voor de minst bekende, namelijk de vierde. De componist schreef het werk in 1806. En deze symfonie nummer 4, een best groot opus 60, hoort u nu door Concertus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Harnoncourt.

U hoorde Beethoven's vierde symfonie door het Concertus Musicus Wien onder leiding van Niklaus Harnoncourt. En dan maken we nu ruimte voor een intermezzo in dit orkestrale programma. Iets wat eigenlijk in die tijd ook zeer gebruikelijk was. De eerste componist, John Field, is een belangrijke overgangsfiguur van klassiek naar romantiek. Hij is de uitvinder van de Nocturne, een karakterstuk met een romantische late avondstemming. U kent de Nocturne natuurlijk van Chopin. Hier horen we dat Chopin, hoe geniaal en origineel hij zelf ook was, zijn stijl niet uit het luchtledige haalde. De inspiratiebron kwam onder andere van deze Nocturne nummer 4 in A groot van John Field, hier te spelen door pianist Benjamin Frith.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

De componist Paul Hindemith, die leefde van 1895 tot 1963, mengde oud en nieuw naar hartelust. Je zou hem postmodern kunnen noemen. Maar hij is veeleer een stroming op zichzelf. Hij was een muziekbolsjewiek. Ja, dat schrijft Marianne Broeder lang geleden eens in de Groene Amsterdammer. Hindemiths muzikale carrière werd van meet af aan gekenmerkt door een mengeling van rebellie en bezinning. De vader van Paul Hindemith, Robert Rudolph, was ervan overtuigd dat er ook voor zijn kinderen maar één levensbestemming was, die van muzikus. Om zijn kinderen op die bestemming te brengen, onderwierp hij hen vanaf zeer jonge leeftijd aan een ijzeren systeem van discipline en controle. Zelfs tijdens vakanties moesten de kleintjes concerten geven in alle dorpen die werden bezocht. Paul en broertjes Tony speelden viool en Rudolph cello. Vader begeleidde hen regelmatig op de citer. Hindemith volgde een muziekstudie aan het Conservatorium van Frankfurt. Was al op 20-jarige leeftijd concertmeester van het Frankfurter Opera Orkest, speelde als violist in het Rebner Quartet en later als altviolist in het Amar Quartet en het Kohlberg Trio. In 1919 gingen zijn eerste werken in première. Al in 1923 had hij al een vooraanstaande positie in de leiding van het befaamde Donau-Eschingen Festival voor moderne muziek. Want hoewel hij alle genres in de muziek uitvoerde, van Bach tot Schoenberg, lag zijn hart bij de hedendaagse muziek. Binnen zijn enorme repertoirelijst vinden we zo'n 150 liederen. De meeste met pianobegeleiding, maar ook met groot orkest of klein instrumentaal ensemble. Uit de 15-delige cyclus Das Marienleben, het leven van Maria, heb ik in een eerdere aflevering van die Zankelied al eens een deel laten horen. De cyclus, geschreven voor piano en sopraan, is geschreven in 1923 op gedichten van Rainer Maria Rilke. 13 jaar na de première begon Hindemith het stuk uitgebreid te herzien en te bewerken en produceerde uiteindelijk een tweede versie in 1948. En daar hoort u nu de eerste 7 liederen van, gezongen door sopraan Soile Isokoski met pianist Marita Vitasalo.

U hoorde de eerste zeven liederen uit de 15-delige cyclus Das Marienleben van Paul Hindemith. In de jaren 20 begon de voor Hindemith kenmerkende muziekstijl vaste vorm te krijgen. Hij schreef antiromantische, heldere muziek die hij hoe langer hoe meer baseerde op het aan Bach herinnerde contrapunt. Met de barok heeft hij ook een voortvarende dynamiek gemeen. De toon is luchtig, hier en daar misschien ironisch. Niet zelden verwerkt hij jazzmuziek, gekke walsjes en allerlei 20e-eeuwse dansen in zijn werk. Maar ook Boston en ragtime. En ook op het terrein van de neoclassieke vormen slaat hij ongeremd aan het experimenteren en provoceren. In 1927 werd hij aangesteld als compositieleraar aan de Berliner Hochschule voor Muziek. Zijn vooraanstaande positie en het feit dat hij toen al een van Duitslands meest gevierde componisten was, deden hem de sociale betekenis van muziek echter niet uit het oog verliezen. Wat de schijn had van puberale rebellie maakte gaandeweg plaats voor een weloverwogen non-conformistische levenshouding. De ontwikkeling van een eigen muzikale stijl ging hand in hand met het ontdekken van een persoonlijke moraal. Dat bleek duidelijk uit Hindemith's eigenzinnige houding tijdens de opkomst van het Nationaal Socialisme. Al in 1929 had Hitler zich een oordeel gevormd over de componist en haatte zijn muziek. Na de machtsovername in 1933 werd Hindemith dan ook mikpunt van kritiek en laster. Gaandeweg werden zijn cultuurbolsjewitische werken van het repertoire geschrapt en werden zijn mogelijkheden om op te treden drastisch ingeperkt. Uit de opera Matisse der Mahler, waaraan hij in 1933 begon te werken, blijkt hoezeer Hindemith zich bewust was van de ernst en de gevaren van het Nationaal Socialisme. Er volgen jaren van politiek getouwtrek en in 1940 besloten Hindemith en zijn vrouw Gertrud via Zwitserland uit te wijken naar de Verenigde Staten. Hij verkreeg in 1948 de Amerikaanse nationaliteit. Later keerde hij terug naar Europa en hij vestigde zich in Zwitserland en gaf er van 1951 tot 1953 les aan de Universiteit van Zürich. Op 4 november 1963 reisde hij naar Wenen voor concerten met de Wiener Philharmoniker. En op 16 november, op zijn 68ste verjaardag, kreeg hij hoge koorts. De oorzaak van de ziekte kon niet worden vastgesteld. Hindemith werd voor verder overleg naar Frankfurt gebracht en op 9 december begon een reeks beroertes waarin Hindemith in de late avond van 28 december overleed. Luistert u nu naar Nine English Songs, uitgebracht in 1942 in de tijd dat hij in Amerika woonde. De teksten zijn van 9 verschillende dichters. Van Charles Wolfe uit Ierland tot Walt Whitman uit de Verenigde Staten. Er zijn meerdere opnames van deze liederen, maar ik kies voor een opname uit 1987, natuurlijk toen uitgebracht op LP, van de Nederlandse sopraan Maya Schermerhorn. De pianist is John Blott. On Hearing the Last Rose of Summer.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het was Cliff Richard, de ideale schoonzoon uit de 60 jaren, met het nummer The Bachelor Boy uit 1963. Een goede avond en welkom bij de late avondshow. Het is maandag 15 juni. Het is ook net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Vanavond maken we kennis met drie inspirerende persoonlijkheden. Namelijk, dan gaan we naar Vlaardingen, Museum Vlaardingen. Het is tot met 18 oktober 2026 de solo-tentoonstelling van beeldend kunstenaar Dwight Harold Marika te bewonderen. En daarnaast is Marceline de Waard aanwezig, auteur van In de Stilte, de Echo. En ook ontmoet u Clarissa Balijns, die al ruim 15 jaar met plezier voor de klas staat. En naast haar werk in het onderwijs mensen begeleidt via kleurrijk coachen. Nou, wat zal we doen en wat wel meer nou, dat hoort u later hier in de late avondshow. Een mooie gelegenheid om kunst, verhalen en persoonlijke ontwikkelingen samen te beleven. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. Dit is Lindsay Paul met Sugar Me uit 1972. Veel plezier met de late avond.

everything to me. Half of What You Do is Everything to Me uit 2020 van Wolf. Ik heb hem een keer zien optreden jaren terug op 10 gemeenten. Het was hier nog niet super bekend. Klein festivaletje daar, hartstikke leuk. Zometeen te gast Dwight Herold Marika. En we gaan het hebben over de solo tentoonstelling in Vlaardingen, die tot 18 oktober te zien is. Maar eerst Conan Blindstone, I Don't Believe in Miracles, 1972.

0: We gaan praten over de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika. Dwight, welkom.
1: Goedendag.
0: Dwight, wat maak je eigenlijk?
1: Ik schilder, ik beeldhouw, ik maak reliefs. En die zijn eigenlijk allemaal te zien op deze tentoonstelling.
0: Mooi. En waar put jij nou je inspiratie uit?
1: Nou, ik ben voornamelijk tijdens het werk probeer ik eigenlijk niet te veel na te denken. Maar als ik nadenk, denk ik in principe na over natuurkundige dingen. Over het begin van het heelal, de Big Bang. Over dat soort dingen denk ik in principe na. En eigenlijk al het werk wat te zien is op deze expositie is eigenlijk allemaal gebaseerd en is door hulp van natuurkunde tot stand gekomen eigenlijk.
0: En in welke zin heeft de natuurkunde jou geholpen?
1: In eerste plaats heeft de natuurkunde mij geïnspireerd om na te denken hoe je energie kan uitbeelden. Dus dat was eigenlijk de eerste inspiratie die ik echt serieus nam. Van ja, hoe kan je dat dan uitbeelden? Daarna ben ik gewoon gaan experimenteren met verschillende materialen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op acrylverf. En daarmee maak ik een soort reliefs waarmee mijn zogenaamde energiedenkbeeld uit mijn hoofd heb kunnen omzetten naar een werk.
0: Nou, die tentoonstelling zelf, Reality Architect, die titel, heeft dat te maken met die laagjes die eigenlijk een bouwwerk vormen of heeft een andere betekenis?
1: Nou, het gaat eigenlijk om de bouwstenen die ik gebruik. Ik gebruik de bouwstenen van de natuurkunde. Dus op zo'n manier zou je zeggen, ik maak beelden van de realiteit. Maar met de bouwstenen van de realiteit. En dan ook nog de natuurkundige bouwstenen.
0: Als in, welke bouwstenen heb jij het dan over?
1: Puur energie. Als je teruggaat naar de atomen waar alles gemaakt van is, dan is een atoom eigenlijk voor bijna 100% eigenlijk energie.
0: We gaan even naar die tentoonstelling in concreto. Stel voor, je neemt me mee in een virtuele tour door die tentoonstelling. Waar begin ik en beeldt die tentoonstelling ook jouw ontwikkeling uit? Kan je dat een beetje beschrijven, hoe die tentoonstelling opgebouwd is?
1: Het is in principe een lijn van 12 jaar werk wat ik heb ontwikkeld. Als je binnenkomt, je kan op verschillende kanten binnenkomen, maar als je de ideale lijn neemt, dan kom je binnen vanuit de lift en dan zie je gelijk tekeningen. Nou, als je die tekeningen eigenlijk volgt, wat een klein beetje de bedoeling is, dat hoeft natuurlijk niet, dan zie je eigenlijk, ben je bijna 12 jaar geleden, waar ik ben begonnen met een serie tekeningen, waarbij ik nog nadenk en werk vanuit de pixel in plaats van de natuurkundige pixel. En dan loop je langzaam verder. Dan staan er opeens twee hele grote schilderijen van bijna 6 meter bij 3 staande.
0: Wauw, dus je maakt niet iets voor in de huiskamer, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het formaat is bepaalt een beetje waar het kan hangen.
0: Ja.
1: Maar de tekeningen, die zou je makkelijk in je huiskamer kunnen hangen. Dat is gewoon 1 bij 70. Maar de schilderijen die vragen gewoon om een andere formaat, om een andere grootte, omdat je iets anders wil uitbeelden.
0: En het laatste stuk is dan die monumentale grote bouwwerken, zal ik maar zeggen.
1: Nou, kijk, voor mij zijn ze niet zo monumentaal, maar het zijn wel gewoon, het zijn sculpturen. Ze zijn ongeveer 1 meter groot of 1 meter hoog. Maar als je ziet met welke techniek die is gemaakt, dan ben je nog steeds onder de indruk. Ook al is het geen sculptuur van 3 bij 3.
0: Nee, dat begrijp ik er wel uit. En hoe werkt dat? Dat is Museum Vlaardingen. Moet je je daarvoor aanmelden? Zijn er kosten aan verbonden? Hoe werkt dat, zo'n instaprondleiding?
1: Nee, ik denk dat je gewoon, als je naar het museum gaat en je weet er niets van, dan kan je zeggen, nou, ik zou graag willen meedoen met de rondleiding. En als je naar het museum gaat en je weet het wel, dan heb je zoiets van, ik ben hier voor de rondleiding, want ik wil graag met informatie rondlopen.
0: Vind jij dat het wel een meerwaarde heeft, zo'n rondleiding van tevoren?
1: Nou, de mensen die de rondleiding gaan geven, die hebben, daar werk ik nou bijna 1,5 jaar mee. Dus ze weten mijn verhaal best wel goed over te brengen.
0: Dat is dus, ze kunnen heel goed de zaken duiden. Nou, dankjewel. Ja. Ik vind het zo te horen wel een aanrader. Expositie in Museum Vlaardingen. Tot wanneer is die expositie?
1: Tot 18 oktober.
0: Tot 18 oktober. Nou, dankjewel voor deze geweldige tip. Dwight Harold Marika, de tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Dankjewel.

Een beetje op de Franse boyband, de Franse jongensgroep Les Poppies, het nummer wat ik daarvoor draaide. In de jaren 70 verkochten ze meer dan 5 miljoen platen. Hun grootste hit, Non, Rien, Chance, die draaide ik juist, stond op nummer 1 in Nederland. En bleef dat maar liefst 25 weken doen in de hitlijsten. De groep bestond uit jongens uit een kinderkoor. En omdat hun stemmen veranderden tijdens de puberteit, wisselde de bezetting voortdurend. Zometeen hier in de late avond, auteur Marceline de Waard. En ze gaat vertellen over haar boek In de Stilte, de Echo. Maar eerst Johnny Cash. Ik weet niet of jij dat ooit hebt gedaan, jezelf pijn doen om te kijken of je nog kan voelen. Johnny Cash Hurt uit 2002.

0: Ik ga praten met Marcelina de Waard. Die is in de studio, ze is schrijver en ook nog projectleider. Klopt dat?
1: Ja, dat ben ik ook nog voor een paar dagen per week. Ja.
0: Je schrijft boeken dus. Dat is een eenzaam beroep, zeggen ze altijd, schrijver zijn.
1: Ja, zeker. Dat is veel achter je laptop de verhalen bedenken, intikken, je onderzoek doen. Ja, dus dat is een...
0: En als je verhaal bedenkt, zit het dan van tevoren allemaal al in je hoofd en ontvouwt zich dat dan?
1: Ja, dat ontvouwt zich. Ja, ontvouwen is op zich wel een mooi woord. Want ik weet waar het naartoe gaat en wat de rode lijn is. Maar dan, dan vul je dan gaandeweg de rit in. En dan ontvouwen zich de zijlijnen, de personages, die diepen zich uit. Ja. Dus ja, dat is een heel mooi woord hiervoor.
0: Ja, ja. Een boek schrijven is niet alleen maar schrijven, maar ook nog andere dingen doen.
1: Zeker, zeker. Want ik schrijf fictie, dus het is allemaal verzonnen. Ja. Maar als je het bijvoorbeeld in een bepaalde streek of tijdsperiode af wil laten spelen, hè, sommige scènes doen dat, dan moet dat wel kloppen.
0: Ja, en dan het andere verhaal, want ik zei projectleider bij de Algemene Rekenkamer.
1: Ja.
0: Dat is weer een heel ander vak dus.
1: Ja, dat is een ander vak. Ja.
0: Wat doe je daar precies? Heeft dat overlap met elkaar? Of
1: nee,
0: zeggen,
1: nee hoor, dat is helemaal gewoon, niet.
0: Gewoon werk.
1: Dat is gewoon werk wat ik ook naast doe.
0: Ja. Ja. Maar ja, schrijven is ook gewoon werk, toch? Of is het ongewoon werk?
1: Nee, dat is ook gewoon werk. Maar het is qua... Ja, het is mijn creatieve werk. Het zit in mijn hoofd. Dus ik zeg altijd... ik ben schrijver en ik werk een paar dagen per week voor de Algemene Rekenkamer.
0: Heb je veel met cijfertjes te maken? Of is dat... ja, rekenkamer, denk je dan dat het alleen om cijfers gaat?
1: Ja, goed. Het gaat natuurlijk in zoverre. Het gaat natuurlijk over de miljarden en miljarden. Miljarden en miljarden die ons kabinet uitgeeft. En een rekenkamer controleert of dat zinnig, zuinig en zorgvuldig gebeurt.
0: Ja, dus dat
1: dus dan gaat het ook over beleid en beleidsresultaten. Ja. En dan dat soort dingen kan je denken, ja.
0: Dat is een heel ander vak. Maar juist daardoor wordt het misschien ook uitdagend om te blijven schrijven en te blijven rekenen.
1: Zeker.
0: Ja, dat zit bij elkaar. Ja, ja, ja. Want je krijgt ook reacties van lezers. Je schrijft kleurrijk, schildert met woorden en de lezer kijkt en luistert en ervaart.
1: Ja, mooi,
0: hè? Dat vond ik
1: mooi. Dat vond ik ook heel mooi. Als iemand je boeken zo beleeft, is dat een prachtig compliment. Dan denk je, ja, dat is wel wat ik wil bereiken. En dat is dan gelukt.
0: Ja. Ja, altijd al met schrijven bezig geweest, ook als jongere al, dat opstellen op school.
1: Toen ik jaar of 6, 7 was. En,
0: zo?
1: En de vraag is altijd, wat wil je worden als je groot bent? Hè? De ene wil brandweerman worden en
0: piloot.
1: De andere piloot, precies. Ja. En ik zei altijd, ik wil schrijver worden.
0: Oh? Ja. Het zat er van jongs af in. Ja, had je daar een voorbeeld van dan? Van thuis? Of?
1: Nou, ik las gewoon heel...
0: Je las veel, ja.
1: Ik
0: las
1: heel graag, ja. Ik was dol op lezen. En, ja, en ik had zo'n romantisch beeld van Roald Dahl. Zo in zijn tuinhuisje met die mooie veldbloemen. En dat hoge gras en een paar bomen. Dus ik dacht, ja, dat vind ik wel wat. En dan boeken van zoals Astrid Lindgren, Pippi. Pippi was mijn held, ja. Dus dat wel. En ik schreef toen ook in die eerste jaren ook wel verhaaltjes voor mijn kleine buurmeisje. Ja,
0: daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen.
1: Daar begonnen.
0: En nu heb je hoeveel boeken ook weer? 7?
1: Dit wordt mijn 7e, ja.
0: 7e boek heb je nu uitgebracht. En het volgende boek komt er alweer aan. Of zit het al in je hoofd?
1: Ja, er zit al een idee voor in mijn hoofd. Maar het gaat nog even duren voordat dat zo klaar is dat het er ook weer is. Hoor. Maar dat geeft niet, want er is nu natuurlijk zijn genoeg boeken die nog te lezen zijn.
0: Ja, het moet zich ook ontwikkelen. Zo'n boek wat je dan denkt, dat
1: zeker.
0: Zit in je hoofd.
1: Ja.
0: En voordat het klaar is, duurt het? Hoe lang ben je daarmee bezig, is dat te zeggen? Er zit al een paar jaar tussen voor het volgende boek alweer is.
1: Ja.
0: Maar het komt er wel. En dat is heel mooi om te weten van Marceline de Waard. Auteur van De Stilte, De Echo, maar meer boeken. Kijken we even op de website en vind je dan alle boeken terug?
1: Ja hoor. Ja? Dat is gewoon op mijn naam, www.marcelinedewaard.nl.
0: En dan kun je dat allemaal lezen. Heel veel succes met alles wat je doet. Dank voor het gesprek. En sterkte met de boeken schrijven. En het nieuwe boek komt er weer aan. Daar houden we rekening mee. En dat horen we dan wel weer.

Maar thans roep ik ach en wee op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

was grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

Het was de Tolhandse hoofdpijnreumatiek waterleiding gasfabriek uit 1978. Van die vrolijke liedjes had hij altijd. Dit zijn de Rolling Stones, Waiting on a Friend. Je luistert nog steeds naar de late avondshow en kijk ook in.

Vriend, Waiting on a Friend uit 1981. Zometeen ontmoeten we Clarissa Balijns, die al ruim 15 jaar met veel plezier voor de klas staat. En naast haar werk in het onderwijs mensen begeleidt via kleurrijk coachen. Maar eerst Michael Bublé, This Love of Mine uit 2016.

0: Ik ga praten met Clarissa Balijns, die is in de studio. Clarissa, welkom.
1: Dank u wel.
0: Je bent onderwijscoach.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar je geeft ook gewoon les op een school, hè?
1: Ja, dat klopt ook. Ja. Ik werk ook op een school als docent en als leerkracht. En daarnaast heb ik mijn eigen coachpraktijk.
0: Ja, heeft dat met elkaar te maken dan?
1: Het is beide iets wat heel goed bij mij past. Waarin ik mij als een vis in het water voel. Ik heb er heel bewust voor gekozen. Mijn achtergrond is anders dan in het onderwijs. Ik ben ooit opgeleid als jurist.
0: Oh, dat is wel een hele andere afslag.
1: Een hele andere, ja. Ja, en uiteindelijk ben ik in het onderwijs terechtgekomen. En ja, ik ga elke dag met zo verschrikkelijk veel plezier naar mijn werk. En ik geniet er enorm van. Ja. En het coachen, daar geniet ik ook enorm van. Hm. Omdat wat we de kinderen leren, er zijn ook zoveel volwassenen die vastlopen. En ik wil graag een stukje met je meelopen om wat licht te schijnen op het pad.
0: Gebeurt dat dan ook letterlijk, lopen?
1: Dat zou zeker kunnen. Ja, dat is,
0: Want dat geeft lucht en ruimte, hè?
1: Ja, klopt. Ja, wandelcoaching is inderdaad ook iets wat ik doe.
0: Ja. Maar ben je dan ooit jurist geweest? Of is die afslag helemaal niet aan de orde geweest na de studie?
1: Ja, ik ben jurist geweest. Okay. En op een gegeven moment ging ik met erg ongelukkige gevoelens naar mijn werk en weer terug. En toen dacht ik, als dit het is, Nee,
0: toen heb je de knop omgezet.
1: Ja,
0: om het zo
1: voor
0: maar
1: mij
0: te
1: werkt het niet op dat moment, zeker niet.
0: Maar ja, dan moet je iets anders gaan doen. En was dat al iets waar je dacht, nou ja, dat zou ik kunnen of daar heb ik gevoel voor?
1: Nee, ik was echt op een ontdekkingstocht. Mm-hmm. Ik gaf in die tijd, was ik in dit gebouw en dan gaf ik vrijwilligers op vrijwilligersbasis. Mensen hier ging ik voorlezen. En tegelijkertijd waren er vrouwen die niet de Nederlandse taal spraken. Die ging ik de Nederlandse taal leren. Dus dat deed ik in mijn vrije tijd.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dat lesgeven vind ik wel heel erg leuk. En toen wilde ik eigenlijk een lerarenopleiding doen. En moest ik weer 4 jaar naar school. Toen dacht ik, dat vind ik een beetje te veel voor nu. Kan er iets op een andere manier? En toen kwam ik ergens achterin, ging naar een open dag van een hogeschool. En toen kwam ik ergens achterin in een kamertje. En daar werd de PABO, weet ik achteraf, uitgelegd.
0: Ja.
1: Ik werd een soort van naar binnen gezogen. En ik heb zo genoten. En toen dacht ik, dit ga ik doen.
0: Ja. Nou hadden we het in het begin over kleurrijk coachen.
1: Ja.
0: Wat doe je dan precies? Ja, je bent op school daarmee bezig, maar ook in je eigen praktijk.
1: Ja.
0: Dus mensen proberen weer op de rit te krijgen?
1: Ja, mensen die vastlopen op welke manier dan ook. In hun hoofd, in hun energie. En die graag die daarbij wat begeleiding willen. Die zijn van harte welkom, zodat ik samen met hen kan lopen. En wat licht kan schijnen, wat vragen kan stellen.
0: Ja,
1: want eigenlijk, ik doe niet zoveel als coach. Iedereen heeft alles wat hij of zij nodig heeft al in zich. Iedereen is zijn eigen expert, ik weet niets.
0: Kleurrijk coachen, hoe kunnen mensen je bereiken?
1: Via de website www.kleurrijkcoachen.nl.
0: Mm-hmm. En dan kunnen ze zich aanmelden. Hoe gaat dat in zijn werk? Heb je eerst een intakegesprek? Mensen, het moet ook nog vertrouwen hebben, hè?
1: Ja, er is een kennismakingsgesprek van een half uur. En die is kosteloos. En wil men dat kennismakingsgesprek niet, dan wordt dat half uur van het eerste uur afgetrokken qua kosten. En het echte contact is via het mailadres info@kleurrijkcoachen.nl.
0: Ja, ook dat staat op de website.
1: Ja, dat staat ook op de website.
0: En je zit met de coachingpraktijk in Schiedam?
1: In Vlaardingen.
0: In Vlaardingen, oké. Okay, nou, vlak daarnaast, dus Schiedam en Vlaardingen ligt niet zo
1: heel
0: ver bij elkaar.
1: Heel goed aan te fietsen.
0: Heel goed te doen. Kijk even op die genoemde website en dan kunt u het allemaal meemaken. Clarissa Balijns, dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 15 juni. Morgenavond zit hier Bert de Wolf, ook weer met de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Dank je wel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben weer volgende week. We gaan eruit met Nils Lofgren met Valentine uit 1991.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omloop Archipel.
5: Oh boy.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio. Ja. Was de Friends die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.